0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Top. We make you.

0: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
1: Balju
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël achtste, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Je hoort journaliste Aagje van Tomme.
2: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. VRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Esila eindigde pas 21ste. Ze kregen wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 relschoppers opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber in een restaurant. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af. Maar er ontstonden rellen en relschoppers gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en de politie. Er vielen geen gewonden. In Modena in Noord-Italië is het aantal gewonden opgelopen tot 8 nadat een auto daar was ingereden op een groep voetgangers. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat meldt de burgemeester. De bestuurder probeerde te vluchten en had ook een mes bij zich. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Het zou gaan om een dertiger uit Modena zelf met psychische problemen. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA-Gent klimt naar de 5e plaats. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
0: Dit is

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: Dit is Top! We make it!

0: 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Friends.
1: Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
1: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was ook heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Journaliste Aagje van Tomme.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. VRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaten Issila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al duizenden mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer. Dit is

Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balieu
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Dit is Top!
3: Als het ook op zondag goed vooruit mag gaan, dan zit je hier aan het juiste adres. 9 uur, Lore Brissink.
4: Een goeiemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Daar kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
5: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
4: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote is Cilla op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg 0 stemmen van het publiek. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt journaliste Aagje van Tomme.
6: PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. PRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet VRT volgend jaar niet mee.
4: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al een duizendtal mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt. Met na vandaag nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
3: Dankjewel, Lore. Het is 9:03. Een hele goede morgen. Het gaat traag op de Brusselse binnenring. Je moet daar dik 5 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file zou staan, is dat dus voor minder dan die 5 minuten.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Aanwezig, helemaal uitgerust en op zijn zondags. Gelukkig klinkt de muziek net wat steviger met Alexandra Stan, Nawab en Schultz en Dennis Lloyd.
2: Top.
3: Een hele goede morgen.

0: is dik 9:05 op een zondagochtend. Wij worden stilaan allemaal wakker en deze Robin Schulz die is nog maar pas in zijn bed gekropen, want hij heeft vannacht gedraaid op party-eiland Ibiza. Doet hij de komende weken trouwens elke zaterdag. En Ibiza, dat gaat het hier sowieso niet worden als ik naar buiten kijk.
1: Wat was met dat, zeg?
0: De enige zonnestralen die we gaan krijgen zijn toch wel de muzikale zonnestralen.
2: Dit is top!
0: Met Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat straks en dit is Bebe Rexha, New Religion.

0: Nee, je wekkerradio is niet kapot. Het is geen zaterdagavond bij Jeroen Gorus. Wel zondagochtend 17 mei vandaag met toch wel een vleugje topschaamteloos. Dankzij deze Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat.
1: Dit is top.
0: En misschien heb je het gisteravond wel gevolgd op televisie, al is de kans ook groot dat je het helemaal niet gezien hebt. De finale van het Eurovisie Songfestival, de 70ste editie al dit jaar in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het was een veelbesproken editie. Dat is het minste wat we erover kunnen zeggen, denk ik. Maar ondanks alles is er gisteren wel gewoon een winnaar gekozen op dat Eurovisie Songfestival. Het is niet onze Belgische inzending Escila geworden. Ze werd 21ste daar dankzij de stem van de jury toch vooral. Want van het publiek kreeg ze 0 punten. En de misschien wel verrassende winnaar is Bulgarije. Stuurde Dara met het nummer Bangaranga, bezorgde haar land trouwens de eerste songfestivaloverwinning ooit. Hadden dat nog nooit eerder gewonnen. Volgend jaar trekt dat volledige circus dus naar Bulgarije, al is het nog niet zeker of dat ook met België zal zijn. Want de openbare omroep VRT heeft gisteren laten weten, net voor de finale, dat de kans klein is dat het een artiest naar daar stuurt als er niets verandert bij de songfestivalorganisator. Wordt vervolgd dus.

0: vroeg al een heel leuk berichtje van Chris uit Oostrozebeke in de Topradio BE-app. Die stuurde: goedemorgen, klaar voor de laatste dag van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. En jouw plannen met en op deze zondag zijn ook nog steeds welkom in diezelfde Topradio BE-app. Wat ga jij doen vandaag? Laat het weten en laat het vooral ook zien met een foto.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
4: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: I can help.
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

is zeer duidelijk merkbaar dat dit dag 4 van het weekend is. Het was vanochtend zeer rustig op de weg, maar echt rustiger dan ooit. Gelukkig alles behalve rustig in onze Topradio BE-app. Katrijn uit Zeelen zit al op de fiets voor een lange fietstocht deze voormiddag. Met dank aan Top voor de fijne muziek, zegt ze. Ivo uit Schoten die gaat een dagje naar Plopsaland met het gezin. En Jonas uit Denderleeuw is er ook al bij. Die stuurt helaas weer aan het werken op deze grijze zondag. Maar het is, je moet eten verzorgen voor de bewoners van het rusthuis. Hij staat daar in de keuken, werkt daar in de keuken. Laat gerust even weten wat er op het menu staat. Jonas, ik ben heel erg benieuwd. En uiteraard ook veel foto's vanochtend van gedekte tafels. Het is weer die tijd van het jaar van de communie en de lentefeesten. Echt zalig om al die fijne plannen te zien. Ik krijg er spontaan ook goesting van om nog iets te gaan doen. En hoe zit dat bij jou trouwens? Hoe ziet jouw zondag er nog uit? Laat het ook maar even weten in de Topradio BE-app. Dan zorg ik voor fijne bijpassende muziek met Reggie en Laura de Soro straks. En dit is Destiny's Child.

0: Laura De Soro is bij deze officieel lid geworden van de Reggie Family. Met Bound To Be staan ze samen in onze Top Hit 40 op 29. Al hebben ze daar wel een serieuze duw naar beneden gekregen, zag ik. Ik zie het eigenlijk nog wel gebeuren, zo het strand van Middelkerke. Die twee samen op dat podium tijdens 10 om te zien. Dat is sowieso feest van begin tot einde. Je kan daar nu ook al Golden Circle tickets voor kopen, zag ik deze week passeren. Zometeen rol ik de rode loper uit voor Timbaland en Nelly Furtado.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: 2025 versie van Give It To Me, Adriatic, Notre Dame, Timbaland en Nelly Furtado.
1: Dit is top.
0: Woensdag was er de grote finale van onze top DJ battle met onze drie finalisten. En bij wijze van kennismaking hebben May, Sef Santé en Mace van ons een bokaal gekregen. Daarin zaten stellingen en elke stelling hoorde bij één finalist. Ja, de stelling bijvoorbeeld, ik heb ooit staan plassen naast Lost Frequencies. Vond ik toch een opvallende?
2: Deze paasvakantie. Ik was op het vliegveld in Zaventem en ik was naar het toilet en ineens Lost Frequencies stond naast mij.
3: Wat had je dan gezegd?
2: Nee, niks. Gewoon gerust gelaten.

0: vind dat toch een zot verhaal, dat je, waar je al wel alles mee kan uitpakken op een familiefeest. Hallo, ik ben Sef Santé, ik heb ooit pipi gedaan naast Lost Frequencies. En vanaf nu mag jij daar ook nog aan toevoegen, ik ben de winnaar van de Top DJ Battle. Zometeen hoor je die Lost Frequencies trouwens ook nog eens samen met Nathan Nicholson.
1: Dit is Top.
0: So much beauty around us. En dit is de nummer 7 uit de Top Hit 40, Bruno Mars.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Stef Santé, de winnaar van onze Top DJ Battle 2026, heeft ooit staan plassen naast deze Last Frequencies. De kans dat je Last Frequencies ontmoet is al niet super groot. Laat staan dat dat dan nog eens op de toiletten gebeurt. Zometeen precies 20 jaar terug in de tijd met Oxia en Domino. En dit is Alan Walker nog.

precies 20 jaar oud, deze domino van Oxia uit het jaar 2006. Vanavond staan twee andere iconen uit de Zero's dan weer samen in de AFAS-dom in Antwerpen. Het gaat over Nio en Aiken. Laat gerust iets weten in de Top Radio BE-app. Als je tickets hebt voor dat concert, dan fix ik na 10 uur misschien wel een opwarmertje voor jou.

0: dit is Stop!
1: Ben je erbij vanavond bij Nio en Aiken? Laat dan even van je horen in de app. Het is 10 uur, Lore Brissink.
2: Goedemorgen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar vermoord had. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. Au pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuyne van CD&V.
3: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au pair-bureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor werknemers.
2: En dat moet veranderen, zegt CD&V. Letland heeft zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd voor drone-dreiging. Er werden vanochtend gevechtsvliegtuigen ingezet, nadat een mogelijke drone het luchtruim was binnengedrongen. Eerder deze maand waren er ook al 2 verdwaalde Oekraïense drones neergestort, vlak bij de grens met Rusland. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: Anne Uiternat is erbij vanavond in de AFAS Dome voor Nio en Aiken. We gaan straks opwarmen met Right Now van Aiken naar Milky en Malgrab. Dit is Just The Way You Are.

vanavond dus twee iconen uit de Zero samen in de AFAS-dom in Antwerpen. Nio en deze Aiken. Ik kreeg hem nog eens met Right Now. En die na-na-na zit voor de rest van de dag ook in je hoofd. Als je erbij bent vanavond, dan kan dat sowieso geen kwaad. Hè. Laat dan ook even van je horen in de Top Radio BE-app. Dit is Swedish House Mafia.

0: James Hype and Kim Petras met drums. Ik ben even de Dance Top 1000 van eind vorig jaar aan het uitprinten, want zometeen keren we terug naar dat moment. Ik kies er weer twee willekeurige songs uit die lijst en jij mag kiezen welke ik nog eens moet draaien. En ik heb ook nog nieuwe muziek bij van Martin Garrix samen met Ed Sheeran, die gloednieuwe song Repeat It. Sinds vrijdag is die uit, speciaal voor de 30ste verjaardag van Martin Garrix.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Op zoek naar een dag

0: Die nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran, alles behalve Miles Away. Je hoort hem hier bij Top over een dikke minuut.
1: Flashback.
0: En ik heb net de Dance Top 1000 van eind vorig jaar even uitgeprint om mij al volledig te kunnen inlezen voor vanavond. Want tussen 6 en middernacht hoor je bij Top alleen maar het beste uit de Dance Top 1000 in de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs. En ik heb er nu ook al 2 tracks uitgekozen. 2 willekeurige tracks die tegenover elkaar staan liever in deze flashback. En jij mag kiezen welke ik nog eens moet draaien.
1: 728.
0: Optie 1 komt zoals altijd uit de onderste helft van de lijst. Daar heb ik vandaag gekozen voor Robin met Dancing On My Own. En ik moet het toegeven, het is een iets wat rustige battle. Een beetje op zijn zondags, want ook optie 2 die vinden we wel in de bovenste helft terug.
1: 404.
0: Heb ik gekozen voor Everything But A Girl en Missing. Nu is het vooral aan jou. Jij mag mij laten weten in de Top Radio BE app welke van die twee je zometeen dus nog eens wil horen. Ga je voor nummer 728, Robin Dancing On My Own, dan stuur je 1 door. Ga je voor nummer 404, Everything But A Girl met Missing, dan stuur je 2 door.
1: Dit

0: Het ziet er naar uit dat we met een unaniem resultaat zullen zitten in onze Dance Top 1000 flashback. Heel veel berichten in de Top Radio BE-app voor één van die twee tracks. Maar welke wil jij graag nog eens horen? Zometeen ga je voor nummer 728. Daar vinden we Robin met Dancing on My Own. Of ga je voor nummer 404, Everything But The Girl and Missing. Laat dat even weten in de Top Radio BE-app. Ondertussen 10:01 geworden en het gaat traag op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Berendrecht en Stabroek. En als je op een andere plaats nog in de file staat, dan kan dat ook, maar sowieso voor minder dan 5 minuten.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: spanning stijgt met Cyril en Stumbling In, want zondagochtend, dat is toch altijd een beetje verlangen naar zondagavond. Vooral als je fan bent van de beste dancemuziek ooit gemaakt. Flashback. En als je top hebt opstaan, dan ga ik ervan uit dat dat in elk geval wel zo is. Christophe Abs, die shuffelt elke zondagavond tussen 6 en middernacht met jou door de Dance Top 1000. Dat is een kort maar krachtige duik in het beste uit die lijst. En ik heb vanochtend ook al twee willekeurige tracks uit die Dance Top 1000 tegenover elkaar gezet. En jij mocht er eentje kiezen.
1: 728.
0: Ik begin zoals altijd in de onderste helft van de lijst met een eerste optie. Daar vinden we vandaag Robin, Dancing on My Own.
1: 404.
0: En deze hoorde ik gisteren namiddag passeren op onze online zender Dance Top 1000. En ik dacht, ja, dat is een toffe om nog eens in de Dance Top 1000 flashback te steken. Everything But a Girl and Missing op 404. En nu vooral naar de Topradio BE-app, want jij mocht daar dus laten weten welke track je graag nog eens wilde horen. Ik zag een bericht van Melanie uit Zeelen binnenkomen. Ze stuurt voor optie 1, dat is Robin, Dancing on My Own. Carina uit Menen heeft ook een 1 doorgestuurd. Net zoals Shirley uit Herenthout trouwens, wil ook graag Robin nog eens horen, Dancing on My Own. Enkel Steven wilde Everything But a Girl, maar de meerderheid beslist nog altijd.
1: 728.

0: de meerderheid die beslist. Is dat democratie?
1: Jawel, en daarom won deze Robin Dancing on My Own in onze Dance Top 1000 flashback vandaag. Dankzij jouw stem in de Top Radio BE. Vanavond veel meer van dat soort Dance Top 1000 muziek in de Dance Top 1000 shuffle tussen 6 en middernacht. We make you move.
2: Top! De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Modu van.
5: Liquidator wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
9: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

8 weken staan ze ondertussen in onze tophit 40. Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld, ze staan op plek 9. Ze zijn daar ook blijven staan deze week. En ik vind dat dat toch wel een pakje hoger mag. Dus we zullen zien wat dat wordt komende vrijdag bij Bart-Jan. Dan hoor je een nieuwe tophit 40 tussen 1 en 4. En de lijst van deze week kan je trouwens nog steeds nalezen op onze website topradio.be.

0: Dit is Stop!
1: Het is 11 uur en we laten de zon in ons hart met Another and 54 Ultra. Na de top headlines, Lore Brissink.
2: Een goeiemorgen. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Dat bevestigt het parquet. In de auto zaten nog vier andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Een inzittende van 14 is er nog steeds erg aan toe. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parquet onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. Au pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuinen van CD&V.
3: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderoppas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden, maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor een werknemersstatuut.
2: En dat moet veranderen voor de partij. En Antwerpen heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de derde nederlaag op rij. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Dankjewel, Lore. Het is 11:02. Een hele goede morgen. Best rustig op de weg op dit moment. Maar het gaat wel traag op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Zandvliet en Stabroek. Als je op een andere plaats nog in de file staat, kan dat ook. Maar dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Stop. Alexander Balkens.
1: We halen de Willy Sommers in onszelf naar boven, want we laten de zon in ons hart met Another and 54 Ultra na Ava Max, Kings and Queens. Stop.

Deze stond donderdag nog op plek 96 in onze Top Ibiza 100 op top 2. En ik kan daar maar één mening over hebben. Dat is gewoon te laag. Punt. Ik vind het een heerlijke song. Another 54 Ultra and Talk to You. Die Top Ibiza 100 kan je trouwens ook herbeluisteren op topradio.be of in de Top Radio BE app. Onder de knop replay kan je hem daar terugvinden. En als je dan toch in die Top Radio BE app bent, laat me dan eens even weten waar jij op dit moment naar top luistert. Leonie uit Aflichem stuurt dat ze onderweg is voor een leuke daguitstap met het gezin. En Saskia uit Marken is aan het koken. De voorbereidingen voor de lunch vanmiddag. Zometeen bij Top. Muziek van Cabri Pante en Sam Harper. En dit is Rihanna.

Harry Styles kampeert de komende tijd in Nederland voor zijn Together Together Tour. Heeft daar gisteravond zijn eerste concert gespeeld in een reeks van 10 optredens. En luisteraar Jasmin uit Duffel stuurde gisteren al dat ze onderweg was naar Amsterdam. En ze heeft daarnet een filmpje gestuurd met beelden van op dat concert. Ik zal je zo meteen eens laten horen hoe het daar allemaal klonk in die Johan Cruijff Arena in Amsterdam gisteravond bij Harry Styles.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
4: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
3: Sorry, kan dat wat korter?
4: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
3: Nee, korter.
4: Koop lokaal. Voilà.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja! Carrefour.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is

0: Je moest deze week maar eens een poging doen om je Instagram stories open te klikken zonder een story tegen te komen van iemand die tickets verkocht voor Harry Styles.
1: Dit is top.
0: Het was al een dingetje, hè. Toen die concerten aangekondigd werden, stonden superveel fans in die wachtrij. Iedereen probeerde tickets voor elkaar te scoren. Ook het gevolg, je hebt te veel tickets die je maar moeilijk kwijtgeraakt. Want als je gisteren op Ticketmaster keek, dan waren er nog superveel vrije stoelen beschikbaar. Al kon dat de pret niet drukken, want luisteraar Jasmin uit Duffel liet gisteren al weten dat ze onderweg was naar Amsterdam. En ze heeft daarnet ook een paar beelden vanuit de zaal doorgestuurd. Onder andere dit filmpje.

zo klopt het dus gisteren. De visuals en het decor zien er ook goed uit. Hij staat echt op een gigantisch podium en het klinkt dan ook nog eens allemaal goed. Misschien dat die ticketverkoop toch wel nog een boost geeft voor die volgende 9 concerten van Harry Styles daar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

0: Het is precies 11:30 en het gaat traag op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Je moet daar een kwartier bij rekenen tussen Zandvliet en Stabroek. En ook op de E40 van Jabbeke naar Gent vertragen 10 minuten extra daar tussen Jabbeke, De Haan en Oostkamp. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: hij momenteel uithangt, deze Lost Frequencies. Dat is Mexico stad. Je moet daar voor zijn stories op Instagram maar eens gaan checken.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: En als je daar dan toch bent, kan je ook meteen naar het account van Top doorklikken, want sinds gisteren ochtend kan je weer kijken naar een nieuw overzicht van de hoogtepunten van Jeroen en Koen van deze week. Het was een extra korte werkweek en meteen ook een week die op het lijf van Jeroen en Koen geschreven was.
2: De week tegen de geluidsvervuiling. Kan je daar iets bij voorstellen?
3: Ja.
4: Wij zijn daar namelijk heel goed in. You've come to the right place voor een goede portie geluidsvervuiling. Hey, als je, ja, jij doet ook mee, maat. Yeah, man.
0: Dat moment en al die andere hoogtepunten van 3 dagen Jeroen en Koen deze week. Je vindt ze allemaal in het beste van Jeroen en Koen op de socials en in onze topradio.be app. En morgenochtend maken ze je weer wakker vanaf 6 uur.

0: Top.
1: Mo, zie je kameretten van je moeder van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
0: Moeder van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
3: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
0: Moduvan.
2: Een liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balieu
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later, aan
5: Buil,
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: morgenochtend 6 uur word je dus weer wakker met Jeroen en Koen.
1: Dit is Top.
0: En er is ook weer één track die je extra vaak zal horen passeren de komende dagen. Het is de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy. Dat is onze Top Tune of the Week deze week. We zijn Calvin Harris vorige week nog maar net kwijtgeraakt in de Top Hit 40 met Release the Pressure samen met Kasabian. En daar is hij dus al met een opvolger. Je hoort hem zometeen.
1: Dit is Top.
0: Eerst nog Topic en Fireboy DML. Dit is Body by Top. We

hoort hem komende week dus extra vaak passeren bij Top. Het is de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Een week lang onze Top Tune of the Week. Na de Top Headlines van 12 uur alleen maar de beste muziek in de mix voor tijdens je lunch. En bijgevolg ook de rest van je zondagmiddag. Niet zwansen maar dansen komt eraan. Ik heb nog Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. In the nighttime.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedemiddag. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V, Katrien Schrijvers, heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
3: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
2: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Braschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog drie andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. In Rusland zijn nu al 4 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er vielen ook 12 gewonden en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Oekraïne viseerde onder meer de hoofdstad Moskou. Volgens Rusland vuurde Oekraïne bijna 600 drones af. De meeste werden onderschept. Rusland vuurde dan zelf weer bijna 300 drones af op Oekraïne. Het is niet duidelijk of er daar schade en slachtoffers zijn. Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
3: Wilt je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Moduvan.
1: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be. Top! We make you move. There's a place in this old town.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort de Grande.
2: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn, waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Nu, vandaag is dat al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
1: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
3: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
1: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Goedemiddag. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
1: Want nu kan de rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van één minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die is dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
0: De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56. Die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat. Het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen, in buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal, voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
4: Geen zorgen.
3: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies unlimited internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go yellow!
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen. Ook niet van hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
6: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van één minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die is dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen. Die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
5: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Daarbij is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is niet duidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de trein in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
2: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sofie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. En in play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloten. Top. We make you move. Dit is Top.
3: We zitten in het hemelvaartweekend en misschien heb jij je gsm dan op niet storen gezet.
4: Welkom, u hebt 1 nieuw bericht. Bericht gewist.
3: Het enige wat je op dit ogenblik moet weten is dat wij beginnen aan een nieuwe GDC 40. Dit was de top 3 van vorige week.
0: Number 3.
3: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
0: Number 2.
3: 45 Ultra met Another Talk To You.

0: Dat wil zeggen dat we
1: gaan starten.
0: En het is iemand, als je gewoon de naam zou zien, dan zou je denken, we gaan een stukje klassieke muziek spelen. Doen we niet, het is Offenbach. Hij komt uit Frankrijk en heeft deze gigantische hit Miles Away.

ligt het nu aan mij, maar ik heb spontaan zin om mijn zomeroutfit te bestellen of te gaan halen. Met zo'n track, Jamaican Bam Bam, Solto en Hugel in de GDC 40. Dit is een man die we in 2012 kapot gespeeld hebben met Blackout. Het gaat over Frankie Rizzardo. Hij komt uit Nederland, heeft geweldig veel DJ-vlieguren, zoals dat heet. En zit eigenlijk overal ter wereld. Ik denk dat hij dit weekend in Chili zit. Ja, het was Chili. En heeft een nieuwe track gemaakt. Dit is het resultaat. Het is de eerste nieuwe in de GDC 40.

0: Maximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
5: Allee.
4: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
8: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

17 juli staat ongetwijfeld in je agenda als je houdt van het duo uit Amerika, Andrew en Alex. Andrew Taggart en Alex Pell. Ze hebben gigantisch veel hits gemaakt, maar ze zeggen nu zelf: het is goed dat we dit nummer kunnen maken uit liefde voor dance. Voorbij alle trends en het gevoel wat we hebben als we muziek maken. De Chainsmokers hebben een nieuwe track

als iemand aan jou moet zeggen dat je aan hem of haar moet denken, ja, dan weet je eigenlijk al dat het fout zit. Alleen niet dat ik de specialist ben, maar dat lijkt me de logica zelf. Sunny Federa met D.O.D. en Papi Beskem in de GDC 40. Calvin Harris heeft een nieuwe track.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
5: Liquidator wint. Wiedermaai, ik kom in het zak slimmer.

0: want you. Ja, als dat iemand tegen jou komt zeggen, dan heb je toch het gevoel van amai, dat is hier van de serieus. Kan ik nog gaan lopen? I want you, loco loco. Wat moet je doen als je het een beetje moeilijk hebt? Wel, volgens Max Tyler moet je dan luisteren naar je vrouw.
1: That's actually so funny. My wife told me, she's like, honestly, just make better music. She kept it so real.
0: En je kan er dan wel mee lachen, maar het heeft wel geholpen. Freaky is dit, Max Tyler.

0: Shades of Grey, dat kennen we. Maar ook de Shades of Blue zijn nu gekend dankzij John Summit, die zelf zegt dat zijn buren kunnen genieten van goede muziek als hij in de studio zit. Een beetje bescheidenheid, het is iets moois. John Summit dus. En zometeen de beste 20 van de GDC 40.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemiddag. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
6: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
5: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
7: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachte is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
5: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Ansana.
8: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
5: In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
4: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

0: Are you ready? En ken je deze dame nog? Je kent ze van Dance Monkey en dit is de nieuwe flavor, Tones and I.
1: He said, tell me a story

0: ik vind het moeilijk. Ik hou van Afrojack, ik hou van Sia en ik hou van David Guetta. Ze maakten samen al Titanium, David Guetta en Sia. En ja, Awake Tonight is ook goed. Maar Titanium zal altijd de beste hit zijn die ze ooit gemaakt hebben. Denk ik dan. Afrojack, wat denk jij?
1: Every time I was working in a studio with people, I always said like, I want to do another Titanium. Like, that was my favorite song ever. Ten Feet Tall, Take Over Control. Like, songs with singing, big vocals and energetic chords.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Plano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Met een bekentenis, ik hou van mannen, net zoals ik hou van kaas. Hoe ouder, hoe beter. Het zijn de woorden van Lisa van Blackpink. We mogen ze spelen samen met Anima. Dit is Bad Angel in de GDC 40, nummer 13.

0: Free Your Mind. Het is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan. Muzikaal gezien is het alvast gelukt met deze Prospa en Clooney op nummer 11. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Number 2. Another, even een babbeltje slaan, Talk to You. En bovenaan, Number 1. Bebe Rexha, Faithless. Hoe gaat dat deze week zitten? Wel, jullie zijn ongetwijfeld benieuwd.
1: Nee!
0: Mooi zo. Kunnen wij beginnen aan de top 10 met Lost Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty Around Us.

0: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
1: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Jenny from the Block, Jennifer Lopez, die zelf gezegd heeft, dus dit komt niet van mij, dit is niet vrouwonvriendelijk of zo. Ze zei zelf, mijn poep, mijn kont is zo groot dat je het kan gebruiken als tafel. Ik weet het niet, want ik heb nog nooit de poep gezien van Jennifer Lopez. Dit wordt een beetje ongemakkelijk, denk ik.

Zouden we dit al de titel mogen geven van zomerhit van 2026? Het zou wel eens kunnen met De Bouwsta en Magnetic, negende week. En ze blijven zitten. En dat is volgens mij een vals gevoel, want dan denk je van oei, dat blijft hier staan in de lijst, dat gaat niet goed komen. Maar ik heb het gevoel de komende weken, hou ze in de gaten. Laten we beginnen aan de top 3 met Save My Love. Dat is de nummer 3 van vorige week in de 11e week. Kygo en

0: Another and 45, 54, 54, 40. Oh, ja, ik ben altijd, net zoals cijfertjes, ik ben altijd in de war. Another met, je weet wel, en dat was Talk To You in de GDC 40 met BB Rexha nu. We zingen het allemaal mee en ook BB Rexha, die heeft het aan ChatGPT kunnen vragen.
1: Chat, I really need you to sing. I feel the beat, it's like a new religion.
2: I appreciate you trusting me.
1: No,
2: with this.
1: Just do it.
2: I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion.
1: Oh!

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Stop!
2: Dance op 1000 plaatjes, check. Shuffle button, check. Ik denk dat we er klaar voor zijn. 6 uur top headlines. Lore Briesink.
3: Een goede avond. De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
4: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
3: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Lanzana.
5: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
3: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
6: Ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
3: De wedstrijd begint over een half uur. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
2: Toch enkele plaatsen waar je staat te bumperen op deze zondagavond. Dat is op de ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna, Linkroever en Antwerpen-West. En tot slot op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar is zowat.
1: Dit is Top.

Berlijnse DJ en producer Marlon Hofstad, beter bekend als DJ Daddy Trends. Tomorrowland, daar vind je hem terug deze zomer. En ook op Weekend Dance is hij erbij, op het strand van Zeebrugge is dat. Is That Time, Marlon Hofstad. Zondagavond, dan shuffelen we samen door de lijst, de Dance Top 1000, de 1000 beste dance nummers aller tijden. En als je frequent topluistert, dan weet je dat natuurlijk. Fijn dat je erbij bent met nu, Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: option.
1: Paul Kalkbrenner, op zondag 5 juli staat hij als een van de absolute headliners op Rock Werchter. Als je kaartjes hebt, dan kijk je daar nu al naar uit. En als rasechte Berlijner en voetbalfanaat kreeg hij onlangs nog een leuke, unieke eer in zijn thuisstad. Het stadion van de Berlijnse voetbalclub SV Sparta Lichtenberg. Dat werd sinds kort officieel omgedoopt tot het Paul Kalkbrenner Sportveld. Weet je dat ook meteen? Kussens van Clair op 957 samen met Stromae. En dit is die van Rufus Dussault. You were right.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Jouw zondagavond bij Top. Dance Top 1000 Shuffle.
5: I wanna see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah. Shake it, baby.

Ja, het nummer werd destijds in amper 30 minuten geschreven door 4 postbodes in Chicago na een lange werkshift. 66 is hij intussen. Marshall Jefferson en Move Your Body op deze zondagavond. 905 in de lijst. De Dance op 1000. 626, daar staat deze, Unfaced en Aguira. Goedenavond.

0: 626 in de Dance Top 1000. Unfaced en Agira. Zou dat ploeterwijder voor iets tussen zitten? Op enkele plaatsen waar het moeilijk gaat, dat is op de E40 Like Brussel tussen Heverlee en Sterbeek. De ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog op de E40 in Brussel tussen Ternat en Grootbeijaarden.
1: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Ja, moet dringend nog eens seks hebben.
5: Ons venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mama mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

de Stroomstrasse, dat is tegenwoordig het soloproject van Nico Plakman. En hij trekt nog steeds de wereld rond met hun befaamde liveset. En dat was onlangs nog het geval in Antwerpen, bij Club Vaag. Vrijdag 10 juli, BVM'se Vijvers, daar vind je hem ook terug in Zottegem, is dat. Sorry I'm Late, op 249. Eén Talking About Dub, dat destijds boomde door die herkenbare gitaarsample van Van Halen's. Eén Talking About Love, dat is Apollo 440, 557 in de Dance op 1000. Shuffle.

0: We make you move.
1: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
2: Balju
1: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachte ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
2: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: 335. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle.

vierde in maart zijn 50ste verjaardag onder de zon in zijn buitenverblijf in Zuid-Afrika, omringd door zijn vrouw en goede vrienden. En ongetwijfeld klonk dit door de speakers op dat tuinfeestje. Nee, Reggie en zijn Summer Live 335. Zeg, Rita Ora, die is radiogewijs helemaal terug met een collab met Zurb. If It's Not Love en ook haar vierde album zitten heel binnenkort aan te komen. Ritual met Jonas Blue en Tiësto in de lijst op 437.

Dat was de wereldwijde TikTok-hype uit de coronatijd. Hè? Weet je nog? Welderman, Nathan Evans en producer 220 Kids samen met Billy Ted en 492. Top headlines van 7 zometeen, onze D-Devils en de Six Skate. 26 jaar oud is die in track intussen. 515. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world.

4, Gate 5, Gate 6,

0: Dit is Top!
1: Zondagavond als duim en vingers slikken met jouw lijst. De Dance Top 1000 helemaal geshuffeld. Top headlines van 7. Bart Beekaert, goedenavond.
2: Goedenavond. De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Het waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen, ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In ons voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalia blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten, in het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
1: Waar verlies je meer dan een kwartier? Dat is op de 40 gelijk Brussel. Dat door een ongeval tussen Heverlee en Sterbeek. Dan de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En op diezelfde ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen West.
0: Dit is Top!

Hij brengt deze zomer zijn allereerste studioalbum in 20 jaar uit. Spectrum gaat het heten. Het project is ruim 6 jaar in de maak geweest met collabs van grote namen zoals Fat LeGrand, Lo Steppe, Melon C en Karen Harding. Ook zij zullen dus op dat spiksplinternieuw album van Roger Sanchez te horen zijn. Oh ja, woensdag 5 augustus staat hij live op het podium in Oost-Vlaanderen tijdens de volle feesten in Lokeren, die Roger Sanchez. Wie weet, dat is en blijft gratis, de volle feesten. Je hoort de laatste op 795 in de Dance Top 1000 Shuffle. DJ Jean, nu, dit is de Lounge 547.

Leave the World Behind, Axwell, Steve Angelo, Layback Luke en Sebastian Ingrosso, 674. Zeg, Astroline, dat was toch wel de blauwdruk voor formaties als Lasgo en Iel van Daal. En ook Peter Lutz maakte daar dus deel van uit. Met de stem van Kathleen Goossens is dit Feel the Fire, Astroline op 727. En de Dance op 1000.

het heel langs nog een oproep via Instagram aan opkomende producers om demo's in te sturen naar haar eigen label. En ze belooft alle inzendingen persoonlijk te beluisteren om nieuw talent te gaan coachen. En dat kan je nog tot en met nu, maandag 18 mei. Dat is dus morgen nog even snel zijn. Dus als je wilt dat zij jouw demo beluistert, Charlotte de Witte en Doubler op 336. Zeggen Sonja Clark, zo heet ze voluit. Ik heb het over Sonic and Sky 297.

in Nederland, maar er lopen nog steeds mensen op de weg tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Het staat zo'n 8 kilometer file. Het is een half uur aanschuiven. Mocht je daar voorbij rijden, mag je dat altijd eens laten weten via de Topradio BE-app. Verder gaat het ook nog altijd moeilijk op de E40, gelijk Brussel, dat door een ongeval tussen Heveley en Sterrebeek, daar moet je nog altijd een uur bij.

Samen met die andere R&B legend Nijo trekt Aiken momenteel de wereld rond met een volledig uitverkochte stadion- en arena-tour. En dit weekend liever in de Benelux, op dit eigenste moment zelfs in Antwerpen, in de Afelsdom Chino's. Aiken en Dimi en Like Mike 719. Ik heb Alessa voor jou samen met Taflo. We go high.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Top! We make you move. Jouw zondagavond bij Top. Met het beste uit de Dance Top 1000.

onlangs schitterde Jesse als een van de absolute hoofdgasten tijdens het Club Classics event in de Lotto Arena in Antwerpen was dat. Onder begeleiding van het voltallige Antwerp Philharmonic Orchestra bracht ze die clubklassiekers, waaronder deze All I Need, helemaal live. The Mackenzie in de Dance Top 1000, terug te vinden op 4.31. Zelfs 30 jaar na de originele release uit 1995, nog altijd een van de meest herkenbare soulful house anthems ter wereld. Dit is Deep Zone, It's Gonna Be A Ride, op 231.

Voor wie de geschiedenis niet kent, Kenny Hawkes, op 10 juni 2011 helaas overleden aan de gevolgen van leverfalen. Sindsdien beheert zijn dochter Ines samen met Luke Salomon, dat was een goede vriend, zijn muzikale archief, om die muziek zoals Play the Game helemaal in leven te houden. Blijft heel sexy, die Play the Game 579. Ook straks na 8 wordt er verder geshuffeld tot 12. Viper, die krijg je nog van mij. Blue Sunshine. Nog een fijne avond.

0: think that will work. Can we go thrift shopping?
1: What?